staan op het jaar. Die tijd om te bouwen is op jou. Raag voor me die vibe, gie op het homegrown. Jake generatie is een golf wat evolve. Veel op uw oceanen in die landkaarten, die is op het homegrown.